0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje.

0: Wel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de voedselbank zei... nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alphense situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen niet. Opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. Dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
2: daar meer aanbod voor komt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan

0: slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd.

0: acht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon, vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
9: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
8: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
10: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
8: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van...

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon, vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
3: Dami tu mano! I venga con mi.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding.

0: Kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als zij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
10: Met nu?
9: Dit is...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je hebt wel school, okay.
2: Dan werden we met een bus, met een touringbus werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh!
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Ik wou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat, want alle deelnemende leerlingen die behaalden 1 of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen, of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stroom, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar, waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school, dan is het toch wel lastig... ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar
3: zeker.
1: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
3: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad... met het zwembad en de gemeente en met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag, met wat minder wind.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei... nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de Voedselbank is... wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de Voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de Voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de Voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, hoe noem je dat, een soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen niet. Opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middel.

0: duur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
0: dat daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. En de Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je was okay.
2: Dan werden we met een bus, werden we eigenlijk met een touringbus altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh.
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar... Ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's. Om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen. Een bijzonder resultaat, want alle deelnemende leerlingen... die behaalden één of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen... of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen die, hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor... om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen... Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan, want als ze van school afgaan, dan gaat ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is dat toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar,
3: zeker.
1: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
3: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente. En met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei... nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is

0: natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van, hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van ja, wat de functie van de voedselbank is wat betreft de voedselbank en de gemeente?
0: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering, en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
0: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. En nou heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan. Hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasem naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasem tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasem had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasem ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasem? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg.

0: Dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
0: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
0: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
0: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
0: dat daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel dranken op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
10: Natuurlijk Alphen.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

is in handen van Geert. Nou, Geert, we zijn er weer. Hè? Vanavond gaan we het hebben over de Open Kwekerijdag Greenport Boskoop, zoals dat officieel heette. En het werd dit keer gehouden in de eerste Laag Boskoop. We kennen allemaal Laag Boskoop, maar dit was de eerste laag. En dan moet je ook de tweede laag hebben. Nou, de eerste laag, dat zal ik even duidelijk maken, die loopt vanaf de burgemeester Colijnstraat. Die gaat dus naar het westen toe, komt hij bij de spoorlijn uit. En dan heb je een mooie S-bocht, ga je de spoorlijn over. En dan kom je weer op Laag Boskoop uit. En dat is dan de tweede laag. En die komt dan weer uit op de Roemer. Dus als je daar naar Zwaarder vandaan komt, de Roemer in. En je rijdt gewoon door, kom je vanzelf weer op de burgemeester Colijnstraat. Maar dat was even te verduiken. Dus we gaan het allemaal gesprekken hebben die ik gevoerd heb met diverse mensen, maar niet met de kwekers zelf. Want dat hebben we in het verleden wel gedaan, maar dus ben je nu op het plein gebleven en daar heb ik diverse gesprekken gevoerd. Maar we beginnen eerst met muziek. Brandon Cooker met het This Kind of Life.

De heerlijke muziek van Brendan Cooker, This Kind of Life. Ga nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Tom Huizing. En hij is van handelskwekerij Boskoop Holland. En hij gaat daar vertellen wat dat allemaal inhoudt, dat bedrijf met de boomkwekerijenproducten en wat ze daar allemaal mee doen. Ik zit nu in de grote hal hier van RG Export Boskoop Holland. En ik praat met...

0: de kweker.
1: Niet de kweker?
0: Nee.
1: Gewoon doorvoeren?
0: Het is eigenlijk gewoon doorvoeren.
1: Daar komt het op neer?
0: Daar komt het op neer, ja.
1: Doen jullie dat al lang?
0: Het bedrijf bestaat volgend jaar 25 jaar. En daarvoor was het heeft 25 jaar geleden dus een doorstart gemaakt. En daarvoor heeft het ook al wel heel wat jaar bestaan.
1: Nou zeg je van, nou ja, we halen het overal vandaan. Is het gewoon uit Nederland vandaan, de planten die hier komen?
0: Wij kopen 80%, misschien 80-90% in Nederland. Het laatste stukje komt uit België en eventueel Duitsland. Dat komt direct binnen en dat gaat direct weer weg. We planten in principe niks op, omdat wij handelaar zijn en wij zijn geen kweker.
1: Dus je kan het gewoon in deze hal doen?
0: Ja.
1: Daar komt het op neer?
0: Daar komt het op neer.
1: Is dat, nou ja, werkintensief natuurlijk. Het komt binnen, moet verpakt worden, gaan moeten weg.
0: Ja.
1: Dan heb je veel mensen nodig.
0: Als je het systeem efficiënt genoeg maakt, dan heb je alleen in de piekperiode wat extra mensen nodig. En daarnaast kan je het met een vast team aan.
1: Dus eigenlijk is het makkelijk, of niet?
0: Kort door de bocht gezegd is het heel makkelijk. Maar omdat het sortiment heel breed is, blijft het altijd ingewikkeld. Klanten vragen de raarste dingen en je moet regelen dat die raarste dingen ook meekomen. En soms is het maar 5 planten uit België en jij moet wel regelen en ervoor zorgen dat die 5 planten hier in Boskoop terechtkomen en vervolgens verpakt worden en ergens in Zweden, Noorwegen, Finland terechtkomen.
1: Nou, dus de klant die bepaalt eigenlijk wat ze hebben willen. Maar dan moeten jullie wel een assortiment hebben waarin het staat allemaal.
0: Ja,
1: dat kan leveren.
0: Ja, wij importeren bij ons alle lijsten van kwekers die we, voorraadlijsten van kwekers die we krijgen. Deze voeren we door op onze webshop. Deze voeren we door in aanbiedingslijsten. En daarmee lopen wij te koop bij de klanten.
1: Maar hoe zien we dat als particulier?
0: Als particulier zie je dat in de tuincentra's. Dus de tuincentra's in.
1: Dus je bent niet hier te koop, zeg maar.
0: Nee, wij doen niks met particulieren. Wij doen alleen business to business. Dus dat houdt in postorders. Dus de webshops van tegenwoordig. Tuincentra, aanlegbedrijven.
1: Ja.
0: Eventueel gemeentes die groter in willen kopen.
1: Ja, dan rijst toch bij mij de vraag dan waarvoor is. Ik zie het dus eigenlijk als tussenhandel.
0: Het is tussenhandel.
1: Ja? Dus je kan als klant zeggen, ook bij zo'n kweker waar het ook vandaan komt, misschien Brabant, Overijssel of waar ook, kan je ook bestellen, toch of niet? Of leveren die alleen uitsluitend naar de tussenhandel?
0: Vaak kwekers die zitten of direct bij een eindhandelaar, dus een tuincentra, of of bij de handelaar die het groot inkopen. Kijk, veel Nederlandse bedrijven die willen niet direct met een tuincentrum in het buitenland handelen. Want er is een taalbarrière, het is ver weg. Als je niet betaald krijgt, wat dan? En daarvoor zijn de handelaren goed. Dus wij zijn groot in bepaalde landen waar we dus de kracht hebben dat we daar planten kunnen wegzetten. Ja. Die uit Nederland komen, uit Boskoop komen.
1: Zetten jullie nu ook weg in Japan,
0: wij
1: Amerika?
0: Wij zitten uitsluitend in Europa. En als we Europa noemen, dan zit daar nog een Zwitserland bij. Europa. Niet de Europese Unie, maar gewoon Europa.
1: Maar niet naar Amerika, niet naar Japan. Dat is allemaal no business.
0: Nee, niet voor ons.
1: Is dat bewust? Of is het gewoon zo gegroeid?
0: Het is zo gegroeid. Bewust niet. Het is gewoon zo gegroeid.
1: Maar het loopt wel.
0: Het loopt wel, zeker.
1: Personeel, hoe is het daarmee? Personeelstekort?
0: Personeel, op het moment hebben we tekorten. We zoeken nog een verkoper. We zoeken nog iemand voor iemand in de loods. We zoeken nog eentje op kantoor erbij, administratief. We zijn ook net begonnen met zoeken. Dus we hopen dat we er snel een paar van de vacatures in kunnen vullen.
1: Moeilijk, hè?
0: Het is lastig. Iedereen vraagt om personeel.
1: Is de algemene vraag hier in Boskoop ook zo? Personeelstekort?
0: Ja.
1: Of wil niemand meer zwarte handen maken? Of vuile handen?
0: Ik denk dat het daar nog geen eens mee te maken heeft. Ik denk dat op het moment gewoon, als je wil werken, kan je ergens aan de slag. Ik denk dat er te veel banen zijn voor het aantal mensen die willen werken.
1: Dus ergens juist willen werken?
0: Ja.
1: Oké, nou, ik wens je in ieder geval succes ermee. Ja.

0: Heerlijke countrymuziek. Crosby, Stills, Nash & Young. Teach your children well. Gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Bianca de Jong. En dat is over de vacaturebank Boskoop Werkt. En ik sta nu met Helma van der Lauw. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben weer een poosje geleden al elkaar gesproken hebben.
1: Zeker.
0: En Helma die is van de Koninklijke Vereniging voor de Boskoopse Culturen.
1: Dat klopt. Ja, afgekort.
0: Groene kennis delen. Juist. Of kennis delen.
1: Juist. Afgekort is het de KVBC. Daar kent heel Nederland ons onder die naam. We zijn ook een Nederlandse organisatie. Boskoop zit wel in de naam. Maar we zijn Nederland breed. En wij keuren boomkwekerijproducten als een onafhankelijke keuringsinstantie.
0: Jullie zijn eigenlijk een keuringsdienst van waarde.
1: Ja, inderdaad. En dan voor de boomkwekerij.
0: Voor de boom.
1: Dat heb je goed gezien. Helemaal prima.
0: Ja, ja. Zo is het. Toch?
1: Zo is het. Ja, absoluut. Zo is het.
0: Dus, maar jullie keuren dus? Ja. Jullie gaan de bedrijven langs?
1: Ja, en bedrijven komen naar ons toe ook. Hè? Van, joh, we hebben een mooi product, we hebben een nieuw product. Keur dat eens voor ons. Laat het eens een paar jaar ergens staan. Kijk een paar keer per jaar wat het doet. En dan krijgen we een jury.
0: Ja, ik kondigde aan dat we gingen luisteren naar Bianca de Jong over de vacaturebank. Maar ja, ineens horen we dus Herman van der Lauw. En dat gaat over de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen.
1: En ik doe het toch, want ik geloof er wel in. Nou ja, dan moet je het
0: of
1: zelf
0: gaat,
1: doen.
0: Of gaat het dumpen, of is dat een raar woord gezegd?
1: Nee, van, dat gebeurt niet. Nee hoor, dan wordt het of uit selectie gehaald... of hij gaat het toch in de handel zetten. Nou ja, en dan moet je maar kijken wat hij ermee doet.
0: Ja.
1: Maar ze krijgen bij ons certificaten, medailles... maar dat gebeurt ook zat dat ze niks krijgen.
0: Ja, maar dan kunnen ze het ook bij het product zetten. Van kijk eens, ja. Hier.
1: Juist. Dat is ook heel de bedoeling. Als jij op een beurs met een nieuwigheid een gouden medaille krijgt... dan is dat natuurlijk waarde voor je product.
0: Ja.
1: Dat zetten ze in een catalogus.
0: Een certificaat, dat is mede bepalend eigenlijk dan.
1: Zeker. Als jij een mooi certificaat krijgt en een goed juryrapport... dan weet je dat je de boer op kan met je product. Dat je gewoon een goed product levert.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een redelijke prijs.
1: Dat is aan de kweker zelf. Ik wou net zeggen, daar mogen wij ons niet mee bemoeien. En dat doen we ook niet. Dus
0: nee,
1: dat komt
0: goed. Jullie keuren het. Jullie geven je fiat als het goed is.
1: Ja.
0: En als het niet goed is, zeggen jullie er ook wel van.
1: Ja,
0: uiteraard.
1: Klopt. Nee, klopt. Dan krijgen ze gewoon, wij keuren op gezondheid. Wij keuren op compacte, warmte, kou, klimaat. Er zijn zoveel factoren.
0: Maar zijn dat ook telers?
1: Zijn telers die met hun producten komen?
0: Nee,
1: ja.
0: Maar de keuringen doen telers.
1: Dat zijn oud-telers. Oud-telers. Allemaal vakspecialisten. Onafhankelijke vakspecialisten. Ja. Ja.
0: Dat lijkt me wel mooi. Als je dus hier in Boskoop woont en je moet een Boskoop zeggen van... jongen.
1: Ja, maar er komen ook kwekers uit Brabant, kwekers uit Opheusden, kwekers uit Lottum. Ze komen uit heel Nederland keuren. Dus het is niet alleen Boskoop. Het is echt Nederland.
0: Maar jullie zitten wel in Boskoop?
1: We zitten in Boskoop.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus even voor alle duidelijkheid.
1: En we zijn opgericht vanuit de Pomologische Vereniging.
0: Hallo.
1: In rond 1800 zoveel. En dat was een Boskoopse exporteursclub. Daar zijn we uit opgericht.
0: Ja, dus het is gewoon een oorspronkelijk gegeven uit Boskoop.
1: Ja, van oorsprong is het een Boskoopse club opgericht. Ja, zeker. Maar we zijn inmiddels Nederland breed, maar we keuren ook in Europa. We hebben 6 landen waar we dezelfde producten Europa breed keuren. Dus dat is Scandinavië en Italië.
0: Ja, wordt dat dan opgestuurd of gaan jullie daar naartoe?
1: We gaan er naartoe en we sturen het op. We sturen het in eerste instantie op, maar we gaan er ook naartoe om te keuren met elkaar.
0: Oh?
1: Ja, in 6 landen. Ja.
0: Dus je moet een beetje talen kennen.
1: Uiteraard, maar dat kennen we hier in Boskoop allemaal. Hè? We zijn een handelsgebied, dus ik denk dat de meeste hier 4-5 talen spreken.
0: Dus als je naar Italië gaat, dan moet je Italiaans kennen. Maar een Italiaan kent geen Nederlands. Dus,
1: nee, maar daarom zijn de planten ook allemaal Latijnse namen. Dat is wereldwijd.
0: Ja.
1: Je hoeft daar geen enkele taal voor te spreken. Als je de Latijnse naam kent, dan kom je overal.
0: Ja, ik vind het maar niks als Latijn, want je brengt mijn bek ervan over.
1: Ja, maar dat moet je leren. Er zit een bepaalde swing in.
0: Ja,
1: is te leren. Maar ik zit mijn hele leven al in de boomkwekerij, dus al die Latijnse namen... Ja, ik kan ze zo makkelijk uitspreken. Dat is geen punt.
0: Ja, en je weet toch ook welke plant het is ook?
1: Nou, niet altijd, maar ik doe mijn best. De grote lijnen weet ik.
0: Hebben jullie nou nog druk of is het seizoensgebonden?
1: Nee, ik keur het hele jaar door. Middenwinter niet, want ja, de meeste zijn planten in rust of die groeien niet of die zijn vaste planten, zijn onder de grond, die zie je niet eens. Nee, wij keuren 3 keer per jaar alle planten.
2: En op daarnaast, aanvraag of ga je er naartoe?
1: Nee, in de tuinen van Boskoop hebben we onze keuringsvelden liggen. Daar wordt gekeurd. En dat is hier het nieuwe park aan het Rijenskoop.
2: De tuin van Boskoop.
1: Tuinen van Boskoop. Daar liggen onze keuringsvelden. En verder keuren we op plantarium, groen direct.
2: Daar zijn planten van kwekers?
1: Ja. Ja. Die kopen ze bij
2: ons. Ja, die hebben daar een werk of een vak.
1: Ja.
2: En daar
1: ja.
2: zetten ze hun product neer.
1: Klopt.
2: En jullie gaan er naartoe om dat te keuren.
1: Ja. En daar betalen zij ook voor. Daar moet je ook voor betalen. Die keuringen zijn ook niet gratis.
2: Nee, dat kennen wij niet.
1: En dan inderdaad, dan gaan wij daar keuren. Ja. En dat doen we dan 3 keer per jaar. En soms 3 jaar lang. Dezelfde planten. Want onze planten die zijn meerjarig, zoals we dat noemen. Dus dat doen we
2: maar
1: dan.
2: Maar is het dan nog het verschil tussen lage planten, hoge planten, bomen?
1: Absoluut. Alles doet mee. We hebben misschien wel 10.000 soorten. Dan zal ik ze niet zeggen dat we ze allemaal keuren. Maar alles mag meedoen. Wat de kweker wil.
2: Nou,
1: het is wat de kweker wil.
2: Dus ook de laagstambomen, de hoogstambomen,
1: fruitbomen. Ja.
2: Kan allemaal.
1: Ja, maar als we
2: zich niet echt specifiek bezig met het gewone plantensoort.
1: Nou, hier op Boskoop wel willen we laanbomen, echt grote bomen keuren. Dan gaan we naar Opheusden of naar Brabant. Want die kan je niet zo makkelijk verschepen.
2: Ja, je begrijpt het.
1: Dus dan gaan we op locatie keuren. Ja.
2: En dan krijgen ze daar ook te horen van.
1: Of het wat is, ja of nee. Klopt. Ja.
2: Leuk vak.
1: Ja, heel leuk. Nou, we zijn allemaal vrijwilliger. Het is, is genezen echt een beroep. We doen het allemaal als vrijwilligers.
2: Maar ja, het is gewoon een beroep.
1: Ja.
2: Hoe ik dat bent toch keer?
1: Ja, de keurmeesters is echt een vak apart. Klopt.
2: Oké.
1: Ja.
2: Helma, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: En fijne dag nog.
1: Kom.

0: En een prachtig duo als je dat bij elkaar ziet. Mark Knopfler en Chet Atkins, Poor Boy Blues. Ga nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Bianca de Jong. En dat gaat over de vacaturebank en boskoopwerk.nl. Hallo, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Welkom op de Open Kwekerijdag in Boskoop.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. Hè. Je mag presenteren of niet? Of,
1: ja.
0: Wat is jouw functie vandaag?
1: Ja, ik mag vandaag staan bij het vacaturewand van boskoopwerk.nl. Een belangrijk onderdeel hier op het Carrièreplein waar we hier nu staan. En met name omdat er ontzettend veel vacatures zijn in diverse functies hier
0: ik
1: in
0: hoor
1: de
0: omgeving. Ik hoor niet anders vandaag.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Dat komt omdat het een sector is die volop in beweging is. En we zien dat het imago in de loop der jaren misschien wat is veranderd. Maar juist daarom willen we ook het positief op de kaart zetten dat er ontzettend veel werkgelegenheid is.
0: Maar dat is altijd al geweest in de boomkwekerij, toch?
1: Er is altijd inderdaad heel veel werkgelegenheid al geweest. Alleen ook in de boomkwekerijsector zijn ze zich natuurlijk nog meer en meer gaan ontwikkelen. Dus denk ook aan functies als marketing, meer in de techniek, innovatie die vindt plaats op diverse kwekerijen. En ook daarvoor zijn allemaal functies beschikbaar. Dus het is ook wel breder geworden daardoor.
0: Het is niet zo dat bedrijven gewoon personeel zoeken. Het is meer breder geworden.
1: Het is zeker breder geworden. Ja, waarin vroeger natuurlijk alles nog in volle grond was in deze regio, zijn er nu zeker een aantal van. Iedereen doet daarin zijn eigen koers varen. Maar je ziet ook van elke kwekerij zijn er ontwikkelingen en die waar functies uit ontstaan. En die moeten wel ingevuld worden.
0: Heel wat anders dan vroeger.
1: Zeker, heel wat anders dan vroeger. Maar heel erg leuk.
0: Ja? Zit je er zelf ook in?
1: Zeker, ja. Ik werk ook op een bedrijf wat tuinplanten verhandelt. En daarom is het extra leuk op een dag als vandaag om letterlijk te zien dat bezoekers kunnen zien hoe van een klein product, hoe zien hun het later in een tuincentrum staan. Wat komt er allemaal bij kijken om dat mooie product later in je tuin te hebben staan? Nee, dit is boskoopwerk.nl. Dit is ook een vacature wat hier nog ligt. Hier ook, u ziet het, een allround medewerker wordt gezocht.
0: Ja.
1: Tevens ook van een deelnemer van vandaag, een kwekerij. Dit is eigenlijk de meest genoemde functie, allround medewerker. Nou, wat houdt het in? Letterlijk eigenlijk alles meelopen in het proces, werkzaamheden in een bedrijf.
0: Ja, we hebben het er net al over gehad, maar komt dat door het brede assortiment? Komt dat we meer verhandelen, misschien ook nog naar Europa toe? Komt dat door de aanvraag of de vraag naar noem het de tuincentra's die enorm veel vragen?
1: Een combinatie daarvan. Kijk, als u zegt van de vraag is veranderd voor ook wat er richting tuincentra. Denk aan de ontwikkeling van een kleurpot. Denk aan de ontwikkeling van een bepaalde etiket. Hoe kan je een product nog interessanter maken om uiteindelijk te verkopen? Daar moet natuurlijk ook ontwikkeling in plaatsvinden.
0: Ja, dus maar als ik zeg als consument, ik ga naar een plant toe die ik hebben wil. Het zou mij een worst wezen wat etiket zegt.
1: Dat vindt u dan misschien. En dat is op zich positief, want dan vindt u de plant heel mooi.
0: Maar ja, ik ga voor de plant.
1: Ja, dat is op zich heel goed inderdaad, zeker. Alleen, er zijn natuurlijk ook heel veel planten die worden verkocht. Neem aan een vaste plant. Die worden verkocht uiteindelijk in een potje, letterlijk met grond en een klein plugje erbovenop. Dus een klein plantje erbovenop. Dat spreekt niet aan. En als je daar een heel mooi etiket aan hangt, dan is iemand eerder getriggerd.
0: Als er een strikje om zit, bij wijze van,
1: nou, ja,
0: zou die verkopen.
1: Het maakt wel aantrekkelijk als iemand dan ziet, hey, dat is een mooie zomerbloei met knalgele kleuren wat erop komt. Dan maakt het wel interessanter om dat product mee te nemen in zijn karretje. Dus daar moet wel over nagedacht worden. En ook die ontwikkeling zie je dus bij een kweker.
0: Het is gewoon de marketingtechniek.
1: Ja, daar heeft
0: eigenlijk
1: het wel ook mee te maken. Ja, ja.
0: Daar komt het gewoon op neer.
1: Juist omdat je vroeger misschien alleen de planten meer werden verkocht, hoe ze uiteindelijk werden, ja, proberen ze te kijken om het nog eerder aan de man te brengen, meer jaar rond daarin aan te bieden.
0: Ja, maar we dwaalden een beetje afgelopen.
1: Ja.
0: Maar wat hoop jij nou vandaag hier te bereiken? Dat je zegt van nou, ik heb hier een heleboel. Dat mensen zich toch nog spontaan aanmelden,
1: ja,
0: van joh.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om sowieso elke bezoeker mee te laten krijgen dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn in deze groene branche op de kwekerij en rondom de kwekerij. Dat allereerst. En uiteraard hoop ik natuurlijk ook dat er mensen zijn die een leuke baan zoeken of een schoolbaantje. Want ook vanuit scholieren blijven vaak.
0: Maar maak het nog uit van wat voor leeftijd dat je, nou, ik ben pas pensionada. Maar ik wil toch nog wel blijven doen.
1: Er zijn zelfs, staat er een vacature, actieve pensionado's gezocht. En dat was vorig jaar een veelbezochte vacature. Dus dat is erg leuk. Dus eigenlijk letterlijk inderdaad wat u zegt, om terug te komen op de vraag. Vanaf 14 jaar tot 65 plus, voor iedereen is er een werk te vinden in de branche.
0: Ja, dus ik zou ook nog kunnen komen.
1: Zeker, als u enthousiast bent, altijd. Ja.
0: Nou ja, ik heb vroeger in de verkeerswaren alleen in de tuin gezeten. Dus ik weet niet anders als groene handjes of zwarte handjes. Dus dat maakt me niet uit.
1: Maar dat is de beste instelling. Dus, dat is de beste instelling.
0: Maar goed, ik hoop dat het allemaal een beetje lukt vandaag. En dat er toch nog weer mensen komen die zich aanmelden. Van joh, het lijkt wel wat.
1: Zeker, ja. En vanochtend toevallig al eigenlijk de eerste wanneer die ik sprak was een vrouw. En die zegt, ik ben op zoek om planten te enten, te zetten, maar niet vast. Nou, en er hangt een vacature gezocht, flexwerk, voor enten en zetten in bepaalde seizoenen. Dus de eerste link is hopelijk gelegd.
0: Nou, laten we hopen dat het er meer komt.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Oké, dankjewel.
1: Heel erg bedankt. Fijne dag.

0: Ja, ik bleef nog eventjes bij het duo Mark Knopfler en Chet Atkins. En dit keer The Next Time I'm in Town. Dan gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Michelle Peters. En zij is van het werkgeversservicepunt. Ik sta nu bij werkgeversservicepunt Rijnland. En dan praat ik met Michelle Peters. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Servicepunt.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat houdt dat allemaal in? Jullie zitten dus creatief denken.
1: Ja.
0: Arbeidsvraagstukken, ja. Denk ik, vaste contactpersoon.
1: Ja. Ja,
0: zou dat binnen de organisatie zijn? Dan hebben jullie dan weer op het bedrijf?
1: Ja, wij bezoeken eigenlijk heel veel werkgevers die dus eigenlijk over de arbeidsmarkt eventueel wat vraagstukken hebben. Vacatures hebben, waarin ze misschien wat begeleiding kunnen gebruiken over hoe ze dat zouden kunnen inrichten. Om dus te zorgen dat er wel invulling wordt gegeven aan vacatures die nu misschien moeilijk vervulbaar zijn. En daarin denken we dus inderdaad creatief mee met allerlei vraagstukken, ook over ziekte of over wie. Ja, dus...
0: Zijn die nogal vraagstukken tegenwoordig?
1: Ja, zeker.
0: En denk
1: zeker
0: je dat bij er meer zijn dan in het voorheen?
1: Zeker in het midden- en kleinbedrijf merken we dat waar geen overheid aanwezig is, zoals een HR-manager of wat dan ook. Ook in de kwekerijbranche zijn vaak mensen die zelfstandig ondernemer zijn, maar die zijn alles in één. Dus die zijn en aansturing en planning en die hebben niet de inhoudelijke kennis van alles, laat maar zeggen. En daarbij kunnen wij ondersteunend zijn.
0: En ondersteunen dan eventueel van solliciteren. Dat iemand solliciteert naar die plek. Dat begeleiden jullie dan?
1: Ja, wij kunnen ook...

0: Werkcoaches aanbieden en zorgen dat mensen bijvoorbeeld via een proefplaatsing starten. Waardoor ze een maandje aan elkaar kunnen snuffelen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
1: Ja, kijk, ondernemen is leuk.
0: Ja.
1: Maar er komt meer bij kijken.
0: Ja, zeker. Ja, en dat, dat is afhankelijk van waar je expertise vandaan komt als ondernemer. Is het heel fijn als er misschien een ander bedrijf die kosteloos dat kan doen. Je wat advies kan geven
1: op bepaalde vlakken. Ja, dan moeten jullie dus wel... in een breed scala zoeken.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is niet alleen dat je zegt van hier voor de boogwerkrij,
0: nee,
1: is overal.
0: Nee, het is in...
1: Hebben daar jullie de expertise in?
0: Ja, wij hebben per branche hebben we een aantal mensen. En bij mij is de groenbranche mijn expertisebranche. Waardoor je dus goed weet hoe de markt in elkaar steekt op dat veld. En waar mensen ook vaak tegenaan lopen. Dus zo doen we dat wij heel branchegericht aanpakken.
1: Moeilijk vak?
0: Ja, nou, valt mee. Als je het leuk vindt, kan je je in verdiepen. En dan komt de kennis, die wordt vanuit UWV gegeven. Voor mij dan is het UWV, maar dat geldt ook voor alle andere organisaties die aangesloten zijn bij het werkgeversservicepunt. En daar kunnen wij alle informatie inwinnen die we nodig hebben.
1: Ja, nou, ik zag hier bij op die folder van... op de tas, zeg maar.
0: Ja.
1: Rijn Viekers.
0: Ja, klopt.
1: De voormalige, zeg maar, sociale werkplaats.
0: Ja, klopt.
1: Daar zitten jullie ook bij? Helpen jullie die ook?
0: Nee, het is zo dat wij met elkaar samenwerken op het gebied van de werkgevers. Dus wij delen ook uit van welke werkgevers zijn nu op zoek naar mensen. En proberen ook gezamenlijk die plaatsingen te genereren. Dus daarin zijn we gewoon... normaal gesproken staan we hier ook met meerdere. Toevallig was dat nu niet mogelijk, maar...
1: jij het doen?
0: Vandaag mag ik het doen. En daarin hebben we een hele fijne samenwerking. Qua kennisuitwisseling, maar ook qua werkgevers.
1: Ja, jullie doen met alles, hè? UWV staat er ook op.
0: Ja.
1: Een hele grote organisatie.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja. Ja, ik ben zelf vanuit het UWV sta ik hier officieel. En het UWV heeft het werkbedrijf. En dat is eigenlijk opgesplitst in een deel werkgeversdienstverlening. En een deel werkzoekende dienstverlening. Dus wij hebben dus mensen binnen het UWV die dus met name de expertise hebben op alle vragen omtrent mensen die werkzoekend zijn geworden. En we hebben een team van mensen, waaronder ik, die de expertise hebben voor de werkgevers.
1: Ja, interessant vak.
0: Ja, zeker. Ja, en heel afwisselend.
1: Anders zou je het niet doen, wij zeggen.
0: Nee, zeker niet. Ja, maar nee, is heel leuk. En de beurzen hebben we nu.
1: Jij bent in loondienst bij het UWV?
0: Ja, klopt.
1: Heel wat anders, hè?
0: Ja, dat zeker. Ja. Dus aankomende dinsdag hebben we het werkfestival ook weer. Dus vandaag staan we hier op de Boomkwekerijdag. Dat is heel branchegericht. En het werkfestival is weer helemaal breed over alle branches eigenlijk. Dus daar kan iedereen die op zoek is naar werk naartoe komen.
1: Ja.
0: En daar worden allemaal interactieve stands neergezet. Dus dat is ook weer heel leuk. En dat organiseren wij ook met het werkgeversteam van alle verschillende organisaties.
1: Het is heel divers.
0: Ja, super divers. Ja, zeker.
1: Ja, dat mag ik dus nu wel stellen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou, dat maakt het misschien ook interessant natuurlijk, dat je niet op één specifiek ding gericht bent.
0: Nee, precies.
1: Maar dat je dus meerdere dus van dienst kan zijn, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus wij kunnen werkgevers en werkzoekenden op alle vlakken die er zijn helpen. En ook zorgen dat er, wanneer er bijvoorbeeld wel een match is met... soms vind je mensen heel leuk, maar passen ze eigenlijk net niet op de vacature. En dan denken wij ook mee van, hoe zouden we het zo kunnen inrichten? Of dus vacature bijvoorbeeld
1: maar
0: kunnen
1: opsplitsen. Maar gaan jullie nou ook specifiek van de werkgever? Of kan ook naar
0: als
1: individu
0: op.
1: Komt.
0: Ja, dat kan ook.
1: Stel dat ik kom en ik ga naar UWV. Ik meld me aan van, ik wil werken, maar...
0: Ja.
1: Waar?
0: Nee. Ja, nou dan...
1: Dan kan er bij de UWV zeg maar komen en die gaan op zoek wat specifiek eigenlijk op mij gericht is.
0: Klopt, inderdaad. En als je echt zelf niet zo goed weet wat je wil, kan er ook zo'n competentietest worden gedaan. En daar gaan we dan mee met u in gesprek. En daarna gaan we kijken van waar ligt de wens? Wat zou de droombaan zijn? En vanuit daar proberen we te kijken bij welke werkgever daar een deel in ieder geval van die mogelijkheden zou hebben.
1: Ja. Ja. Komt dat daar nog hier veel voor in Boskoop, in de plantensector?
0: Wat komt veel voor?
1: Ja, het zoeken naar een baan.
0: Ja, zeker.
1: Dat jullie daarin bemiddelen, eventueel.
0: Ja,
1: noem het bemiddelen.
0: Klopt, juist ook heel veel. Omdat,
1: iedereen die zoekt natuurlijk momenteel, er worden allemaal mensen gevraagd. Allemaal personeel.
0: Klopt. Maar we merken toch ook dat het... je hebt het personeel wat via de uitzendbranche komt. Daar wordt wat minder op gekeken van is het de persoon die past binnen het team. Omdat het vaak voor een bepaalde periode is. Maar als mensen op zoek zijn naar vaste krachten, dan is vooral ook dat het iemand is die binnen het bedrijf past, binnen de setting.

0: een beetje de juiste persoon op de juiste plek is. En daar proberen wij juist op dat vlak eigenlijk in te springen. Dus niet voor de grote schoof met mensen die voor tijdelijk werken, maar met name voor de vaste krachten die of op kantoor of binnen de technische functies of binnen de woonkwekerij medewerkers zoekend werk. Ja, zeker. En ook met alle verschillende talen die tegenwoordig hier naartoe komen. Het blijft een uitdaging.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, succes mee in de toekomst. En bedankt.
0: Ja, graag gedaan.

0: Heerlijke muziek van Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Misschien heeft u zich in die verbeelding wel eens even zo'n grote condor zien gaan. Schitterend mooi als u hem ziet. We gaan nu luisteren naar het gesprek wat ik daar ook voerde met twee wethouders. En wel Chantal van den Berg en Relus Weefma. Ik praat nu met Chantal van den Berg. En zij is wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vanmorgen de opening gedaan. Voor het eerst.
1: Ja, dat was de eerste officiële handeling in de rol van wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn. En dan ook op de mooie open boomkwekerijendag.
0: Ja. Leuk, hè?
1: Bijzonder. Ja, ontzettend leuk. En ook bijzonder dat, dat we het themanummer overhandigd kregen van Historisch Boskoop. Waarin juist de vrouwen in het zonnetje werden gezet. De vrouwen die in de boomkwekerijen toch ook een hele belangrijke rol spelen nu. En, ja. Maar hebben gespeeld ook in het laten groeien van deze mooie...
0: Dat is eigenlijk veel onderbelicht geweest, hè?
1: Ja, dat bleek eigenlijk vanmorgen. Dat vrouwen toch vaak op de achtergrond ook het bedrijf mee aan het runnen zijn. Maar nooit op de voorgrond tralen. Dus het is mooi dat ze daarmee vandaag in het zonnetje zijn gezet. En dat we daar ook meer oog voor hebben met elkaar. Nou, je laat zien dat die bedrijven niet bestaan enkel en alleen op de eigenaar. Ja. Maar eigenlijk doen ze het allemaal samen. Ja, dus dat is mooi dat je nu ook toch ook wel die kwekers hoorde zeggen. Want we hebben natuurlijk een rondje langs al die bedrijven gemaakt. Dat er ook dochters zijn die instappen in het bedrijf. Ja. Dus letterlijk zijn de zaadjes geplant. En met zo'n dag als vandaag zie je dat ook. Dat er heel erg gericht wordt op de jeugd. En het wordt natuurlijk heel aantrekkelijk gemaakt. Want je kunt overal wat lekkers eten. En er wordt op een heel speelse manier wordt het vak van de kweker hier in beeld gebracht. En het is natuurlijk ook een heel innovatieve sector. En dat hebben we vandaag ook gezien. Er wordt enorm geïnvesteerd in nieuwe manieren van kweken. Rekening houden met milieuvraagstukken ook. Dus dat is heel interessant om te zien dat zo'n sector waar dat thema niet altijd heel erg op de voorgrond komt, dat daar keihard aan gewerkt wordt. Dus het is echt wel een sector die enorme stappen naar de toekomst aan het zetten is.
0: Ja, soms hebben ze de kwekers zwaar, zeggen ze. En dan is het altijd een periode. Want ja, het is natuurlijk allemaal seizoensafhankelijk. Het is van het weer afhankelijk. Komt er wat tussen, ja, dan hangen ze ook. Dus het is eigenlijk wel een risicovol vak.
1: Ja, zeker. En het is natuurlijk er wordt gewerkt met een natuurproduct. Dus je bent afhankelijk van de natuur. En aan de andere kant is het ook echt een... Volgens mij zijn een van de kwekers van dit is het... wat zijn die nou? Het groene bedrijfsterrein. Of de open tuin van Alphen aan den Rijn. Maar eigenlijk is het gewoon een tuin die bedrijfsterrein is. En dat is als je hier rondkijkt, zie je dat natuurlijk overal.
0: Boskoop is de tuin van Holland, hè? Van Nederland, eigenlijk. Het is van overal tuin. Waar je ook komt, als je in het buitengebied komt ook, allemaal tuin.
1: Ja, dat is prachtig om te zien. En ook de mensen die daarin werken en de trots die ze uitstralen over de producten die ze maken. En die worden gewoon wereldwijd geëxporteerd. Dus dat hebben wij ons ook echt te realiseren. Het economische hart van Alphen aan den Rijn. Dat zien we hier vandaag.
0: Ja, zeker weten. Zit het ook in je takenpakket, dit?
1: Nou, ik heb openbare ruimte in mijn takenpakket. En aan de andere kant een stukje sociaal domein. Dus bijvoorbeeld de participatiewet en de volksgezondheid. Maar dat raakt elkaar natuurlijk ook allemaal. Want dan heb je het ook over waterkwaliteit ten opzichte van gezondheid. En de openbare ruimte, laten we wel wezen. Wij vullen onze openbare ruimte wel met het product dat hier gemaakt wordt. Dus het raakt zeker.
0: Maar ja, kijk, het een is het ander, hè? Het een vult het ander aan hier.
1: Ja, dat loopt toch allemaal in elkaar over. En we zijn echt een collegiaal bestuur met elkaar. Dus ik heb vandaag ook even kennis mogen maken met het Boomkwekerijmuseum. Ja, het is natuurlijk fantastisch als we onze jongeren, zeker in deze regio, kunnen inspireren door daar eens een bezoekje langs te brengen. En vandaag wordt gemaakt door heel veel vrijwilligers. En er lopen ook heel veel mensen die inmiddels gepensioneerd zijn, die juist zo'n boomkwekerijmuseum draaiende houden, die zich met Historisch Boskoop bezighouden, maar die ook zo'n open kwekerijendag dan mee organiseren.
0: Ja, maar ja, dat weet je zelf ook. Een heleboel hangt af van vrijwilligers. Daarom kom je gewoon niet aan.
1: Nee, en dat is het cement van je samenleving. En ja, dat valt dan weer wel in mijn portefeuille. Dus.
0: Maar ja, naast je zit ook Relis Beuvenmaga. Hi. Over een tijd geleden. Ja,
2: goedemiddag.
0: Of niet.
2: Ja.
0: Wat is jouw je takenpakket nou binnen het college?
2: Ja, ik ben onder andere verantwoordelijk voor mobiliteit. Nou, dat is ook wel een onderwerp wat hier in de Green...
0: En dat is ook hier wel belangrijk.
2: Logistiek. Ja, en verantwoordelijk ook voor de portefeuille Greenport Boskoop. En vanuit die rol ook weer voorzitter van het samenwerkingsverband van de bedrijvenkant en de overheidskant, de stichting Greenport Boskoop. Ja, en het is fantastisch om te zien hoe de sector hier zich vandaag manifesteert, zich laat zien. Ja, letterlijk een kijkje in de keuken geeft. En dat stimuleren we als gemeente ook nadrukkelijk. Niet alleen samenwerken, maar ook laten zien wat hier allemaal gebeurt. Onze achtertuin.
0: Mag je wel stellen.
2: Ja.
0: Toch? Maar heb je het idee dat het goed gaat?
2: Nou, de boomkwekerijsector heeft natuurlijk door de jaren heen met heel veel uitdagingen te maken gehad. En dat zien we ook in de komende jaren op ons afkomen. Hè? Hoe ga je om met veenvrij werken? Of het verminderen van veen in de eindproducten. Kies je als kweker voor het telen in volle grond? Of ga je voor verdere automatisering op je bedrijf en met potten? Er zijn heel veel invalshoeken. Maar bijvoorbeeld in de Greenport Boskoop speelt ook...

0: Het dossier waterkwaliteit, heel erg. We moeten aan hoge eisen voldoen vanuit de kaderrichtlijn water, Europese wetgeving. Ja, dat vergt ook iets voor dit gebied.
1: Maar het wordt steeds strenger.
0: Dat is streng, maar niet onhaalbaar. En je ziet dat deze sector en dat de ondernemers hier zeer innovatief zijn en ook erop gebrand om tot succes te komen. Ik denk ook dat dat zo in de aard hier zit. Dat dat ook maakt dat deze Greenport toekomstbestendig is. Ja, en Chantal zei het net heel mooi. Wat wij hier telen, of kweken, dat komt uiteindelijk in de openbare ruimte terecht. Dus als wij als gemeente willen vergroenen, verduurzamen, dat begint hier. Nou, dat vind ik een hele mooie manier om ook naar die kringloop te kijken. Ook tussen de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.
1: Ja. Nou, de kringloop, dat werkt wel.
0: Zeker. Ja, nee, de kunst is. Hè, vandaag waren ook wij een bedrijf die al zijn water wat ze gebruiken ondergronds ophaalt. En vervolgens weer naar een bassin brengt en weer hergebruikt. Dus je ziet dat ook op bedrijven zelf gesloten systemen ontstaan. Waarbij de focus op waterkwaliteit en de focus op, ja, op zuinig omgaan met dat wat je tot je beschikking hebt. Dat ook nou ja, voorop staat. Nou, dat spreekt mij ook met mijn partijpet op heel erg aan.
1: Nou, niet als partijpet, hè, gewoon. Denk als individu ook.
0: Als mens ook. Hè. Rentmeesterschap op een goede manier omgaan met datgene wat je onder handen hebt gekregen. En dat ook weer kunnen doorgeven aan een volgende generatie.
1: Kijk,
0: dat is echt heel erg van belang.
1: Je hebt maar één keer de aarde. Je hebt maar één keer met te doen.
0: We hebben maar één aarde.
1: Ja, en je kan hem niet vervangen.
0: Precies, zo is het.
1: Tenminste, sta je er ook zo in? Of?
2: Ja, dat is bijna open deur, toch? Nee, zeker. Ja, dat zijn kostbaarheden waar je voor moet zorgen. We moeten deze wereld ook wel nalaten aan de generaties na ons. Dus dat vraagt dat we hier heel goed over nadenken met elkaar. Hoe we dat wel een beetje gezond in stand houden.
1: Ja, het is natuurlijk zo. Er zijn natuurlijk vraagstukken die blijven. Vraagstukken die er zijn en die er komen. Die moet je toch met elkaar oplossen. En niet zeggen van... Wat ik soms nog wel eens denk, het is partijideologisch, maar je moet het wel met de mensen samen doen.
2: Nou,
1: zeker. Die moeten oplossen.
2: Ja. Nou ja, je hebt elkaar te vinden. Dus daarom is zo'n dag als vandaag ook heel mooi. Want je ziet zoveel verschillende facetten van iets wat in het hart van, nou, letterlijk het groene hart van Alphen aan de Rijn zit. En in het groene hart van Holland. Maar dan zie je juist dat die wens naar samenwerking enorm groot is. Dus dat is niet alleen maar vanuit een college van burgemeesters en wethouders, of alleen vanuit een raad. Maar dat hebben we echt met de hele gemeente en met al die mensen samen te doen.
1: Zo is het.
0: Mooi.
1: Mag ik het hierbij laten? Dank jullie wel.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, dit was het gesprek wat ik had met de twee wethouders. Het zit er wel bijna op, de tijd is om. Nog even gauw. Wat is nou gezonder? Rauwe of verhitte spinazie? Nou, we hebben nu allemaal de tijd voor de spinazie, hè? Dus in smoothies, pasta, sauzen of gewokt met knoflook, spinazie vind je in vele soorten gerechten. Hoe krijg je nou de meeste voedingsstoffen uit je spinazie? Is het dan beter om spinazie rauw te eten of juist verhit? Nou, de Keuringsdienst van Waarde heeft dat ooit eens uitgezocht. En vandaar. Het is goed voor je energieniveau. Van maart tot en met oktober is spinazie in het seizoen. De bladgroente die groeit dan volop op Nederlandse bodem. En de groente zit barstensvol met vitamine B1, B11 en vitamine K. En die zijn weer goed voor je energiestofwisseling, energieniveau, bloedstolling en sterke botten. Nou, wat nemen we nou, rauwe of verhitte spinazie? Op welke manier kun je deze vitamines nou het beste opnemen? Is het nou bij rauwe of bij verhitte spinazie? Spinazie rauw is heel goed voor je, omdat er veel vezels in zitten. En bovendien levert er vitamine B11, dat is folaat, en dat verloren gaat in het kookvocht van spinazie, zodra je dus aan het bakken bent. Als je spinazie stoomt, dan behoud je het wel weer folaat. En daarentegen bevat verhitte spinazie door het kookproces weer drie keer zoveel beta-carotene als rauwe. En door verhitting wordt dat beta-carotene omgezet in vitamine A. En wat weer zorgt voor een gezonde huid, nagels en haren. Ook neemt je lichaam makkelijker ijzer, magnesium en zink op uit verhitte spinazie. Nou, dus zowel verhitte spinazie als rauwe spinazie is dus hartstikke gezond en bevatten net andere voedingsstoffen. Dus varieer dus vooral tussen rauwe, gestoomde, gewokken en gebakken spinazie. Nou, dat weten we dan ook allemaal weer hoe het zit met onze spinazie. Ja, u hoort het. De eindtune gaat erin. Onze tijd zit er weer op. Volgende uitzending is op maandag 17 augustus. Dan zijn we er weer. Dit programma kunt u nog een keer luisteren. Komende zondag dan wordt u weer herhaald. En het staat al in de podcast. Kijk er ook even naar. Natuurlijk als we kijken naar Radio Podcast. En dan kunt u het allemaal ook weer terugluisteren. Wij wensen u nog een fijne dag toe. En wat ons weer betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Philippe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil